mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Misschien is het zien wat je nooit hebt geloofd. Of misschien is het leven op water en brood.